Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Picasso for everyone, from everywhere, every time.

caso for everyone, from everywhere, every time.

black, and

0: Razzle got the power.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
1: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
0: En dus was het feest in Madrid.
2: Feliz, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo.
0: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
1: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
0: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
2: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
1: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
0: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Van heinde en verre zie je inderdaad de grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
0: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Hallelujah, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Heroes, let's come together.

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
8: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.

Jawel, jawel. Artiman, odi, me baru alamal wa mojwit odi tide. Tam na munde bakal na disi baya. Me baru, alasi wispe ude, wispe utang. Ja, Rick, ja, zo naar het programma Jaji Draai. We zijn iets later dan gebruikelijk. Ja, dus omdat we dan even een paar werkzaamheden hier hadden in de studio. Dus ik kon niet eerder beginnen. Maar we gaan gewoon dat voorste stukje, die laten we gewoon achter ons. En we gaan gewoon lekker gezellig verder met Poco. Ja, ik kreeg een gast. Ja, die gaan we een mooie gesprek mee hebben. Ja, toch? Ja, en onze gast, die is, gaat om muziek, ja. Hij is een songwriter, hij is een arrangeur, componist. En ja, dus dit allemaal verwerkt in een mooi lied. Dus blijft u allemaal afgestemd en dat lied kunt u ook beluisteren via YouTube. Maar dat komt straks wel, ja? Ik hou het nog even spannend voor u. Ja, odi. Ala libisuma we barwa odi baya. Mi collega. Marilyn Nilom. Hallo, Mera. Odi, hoe gaat het met jou? Rumi, Mendo, we barwa mooi sweet odi. De directeur, die was net hier, dus die heb ik al gegroet. Ja, maar bij deze, Drico, we barrio een mooi shit, Odi. Want iedereen heeft auto nodig. Doe zaken, zet dan, kom niet onjaso. Dus de allerde argument voor een programma, Jaji Draai. Aweer, dat is hier bij jou. Geef me nou mooi weer, ja. Ik heb het ook af en toe daar zo'n echo even. En dan bakken dat hij dan. Je ziet dat hij. Een wolk. Ik kon het even bakken. Ja, dus een. Gimme alweer mooi toemsi, dus sabi. Ja, dus ik volgend ja. Ik heb het ook zo met dat altijd. A volume knop. Moest dit op uiters. Hallo. Zo dat die hey. Hoe tapu de hey. Hoe kakai be. Dat we. Hai boy. We go links, rechts. Odi. Brada Genti, me barrio, odi. Merel en Kendo, Kenneth, met Barrio, mooi fit Odi, ook toe voor Radio Bonnie. Ook toe Sisa Helen Bustamente, met Barrio Odi. Morofara, met Barrio Odi. De Lobby Brother, Nanga Sisa, ja, voor Adragima Groep, tot wederziens. We barwa mooi shit odi isabi en ook toe we bar odi Aladdin lobby wang die e arki ala wiki. En bro Samsi we barwa mooi shit odi. Marta Koenders we barwa mooi shit odi. Linda Blue we mooi shit odi. Sisa Kamperveen, Rinja Kamperveen we barwa mooi shit odi ook toe baya. Ja, no forgeti, den familie van mijn eigen broer, Insranang, Michel Pokorni, Sandra Hulpen, Roel, Dayen, Latoya, Dean Hulpen, met Baru Malawa, Moishit Odi en uiteraard ook toe, Yvonne Pika, dan Mireille Dagesius, met Baru mooi, Odi ook toe, alle vakantiegangers in Suriname en in Nederland, ja, met Baru Moishit Odi. Ja, om sabi dat hier in de mond tussen 2 en 5 uur. Daarna hitte golf, ja, zo in de studio. Voor jou, Radio Razo.

jawel, jawel. Danny Teunhout. Danny Teunhout, mijn collega daar zo. Jawel, hoe gaat er mee, vriend? Hoe gaat er mee? Yes, yes, yes. Odi, odi.

mi baya ala de brada ranga de sisa fu afleg vereniging Sion me baro a mooi sweet odi de wan fu boaten skru moeder Margareta unus dreb me baro a mooi sweet odi nanga ala den oprechte afleggers ook to de wan helemaal na Rotterdam dat be fu lobby shalom nanga du oprecht nanga ala den trawang me baro a mooi mooi mooi mooi mooi mooi sweet odi e moro fara de boy e fu shale ya so mopsale kwang speech shuttle Even, maar op z'n welke speech het al even. Ja, Sabi. Koluko, we beginnen. Ja, netjes hoor, netjes. En dan de heren van Sherwood Brothers in Suriname. Many thanks dat we volgen het systeem. Jawel. En Marius Rus, draaglesgroep. Ja, Grand Tangi. Ja, Hennep, Mahoney. Met Baru, allemaal mooi, sweet Odi. Wij doen ons best hier in Rotterdam. Ja, dragen we, wij doen ons best. Dan mag ik elkaar allemaal direct. Je hebt het gewoon de Carmi Lobby. Ja, dan de meest bekende We Can Do dragers. Ja, met Baru allemaal een mooi sweet Odi, Isabi. En dan we gaan morgen varen naar de Insma Instagram. Zij volgt me, mevrouw Ingrid Pichotte, de Brian Wong, de Ray Ferber, Michelle en Katie Koeman. Jules Grims, muis. Mevrouw Samantha Haas, mevrouw Audrey Park, Sandra Jeru, Sandra Gulpen, uiteraard ook toe. En hier in Nederland, dan Abi Golukara. Hey, de vaste luisteraar, maar ja. Denise menig, jawel, Odi. Ja, Grand Tangi ook toe voor DU, Kraka, a programma DC. En ja, Grand Tangi voor Alassani, Lontu, Alassani.

Wel, Artie, man, ik heb laatst zeg maar al bijna een maand terug oogoperaties gehad. Eerst de linkeroog en dan de rechteroog. En ja, je ziet me met een bril op. Ja, ik kan niet anders. Anders zie ik u niet. Mijn pleister is net eraf. Dus ik bedoel van, ik moet mijn oog oefenen vandaar dat ik even hier ben. Ja? Dus dan weet je dat ook. Ja, met koeri, loeko, oefenen, ai. Ja, toch? Dan, zodat, wie zie je op Abrawans Kotu? Toch, meisje, imsabi.

Nanga wan British thing, nanga wan Lafus thing, we etaki masra, ama bigi masra da pena loktu, we etaki entangi, ya? Nanga wan British thing, nanga wan Lafus thing, ya? Mensen, de ontwikkelingen in Suriname, hallo, mine bomoi, maar isabi de sane wakamichu, en dan jowa reageer, maar ik onthoud mij van alle politieke dingen in Suriname. Because me aan de politicus, ja, me een loco zei go en zei kon. En me een power me kondre. Wie sumas doen dat pe, if my charing wakanomo, dan me abak power for me. Ja, dus een unokosus refi. Ik heb geen politieke kleur, dus unokosus refi, unonjous refi. Want we taki we go, we kruto we bla bla bla bla bla bla bla bla. Dat takom orop aan, fundu, dono mandu. Want dat alo tere fogo no bakasi. Ja? Dus me bedoel, un power atori. Ja? En niet te veel kritiek. Jullie kritiek mag er zijn. Ja? Maar liever je kritiek echt op een behoorlijke manier. Sabi je toch? En een scrivi, kom. Kobiko op een petitie. Bijo een petitie, ja. Ja, zo naar Holland, ja. Amsterdam. Ja, we zijn niet ingezetenen. Ja, maar dan toch, wij zijn toch wel de diaspora. Mek unu bondru jaso. Ja, toch? Dat mek een petitie zijn gasranang. Voor de man is ranang, zie dat, unu ook toe evolg zeepsa. En u de eens, of unu de eens, dan a styling dape. Maar we kruto wetaki. Taki ne furberer. Ja? Na du. Dat to du, dat we luku. Sawan sani. Ja? Maar we bla. No mo. Lek unu oma sete morobun. Ja? Dus me begunu ba. Ja? Libides mananga rus. Ne tak sani. Du an sani. Ja? If you do, dan we archi you. Maar if je blij, wij tak links, wij tak rechts, wij tak schuin, wij tak zo. No. Nooit wobondru, zo onfassig. Je zegt, bieto, alle de misnoegen voor unu, alle sansou abi, puta ma iwan petitie, Senegal saranang. Ja toch? Zoeken vertegenwoordiger in saranang, Senegal na Nationale Assemblée, tak yon, hey, luku na omvolger, want is man tata srefi, e volg hoe sepsa, en un diaspora, hè? Mana lobatori, tu sabe du. Zo fasi ook aan doro. Maar we takken nu lek aboskopus awe gijaso o doro dape. Wanneer doro era. En afas van uwa meka doro. Ja? Mo tegi uwa sani desmei lafunu en desmei kosunu. Desmei lafunu en desmei kosunu. Ja? Tak sawe L-U-L. Ja? Sawe L-U-L. Efube abe morobun, ube sebe morobun. Seene mek ulongwe. Ala... Hallo, natori, tori sam miere, gewoon life. Ja? Tak no, de man Holland, de morbetre man Holland, tap de B-E-K. De nam taki, de nam libidja. Isabi, dok, dus een mensen, zet man kom mooi, yon patissi, seneng abrago. Dang des ma ishi, li fam taking bamer, met a herhaling. Na so fasi wang, ukang mik. De jere oesting. Maar die maar jere oesting voor links, naar rechts, naar zo. Dat is ook ba. Is dat toch? Dus ik bedoel van, hoe zit het dan? Ja?

Jawel. Welkom in Nederland, Marianne Cornet, de zangeres van dit nummer. Suriname, ik kan je niet loslaten. Welkom, Marianne, welkom. En Odi tegelijkertijd, Cedric Esseboom. Shake, Odi.

En u mag altijd nog bellen. U mag altijd nog bellen naar de studio. Jawel. 020-737-1301. Jaggi draai hier bij Radio Razo. Elke maandag tussen 2 en 5 uur. Hallo, hallo. Hallo. En uiteraard, uiteraard, kunnen we dat ching. Ik heb je toch aching. Hoe begin je de zaken van Tapuara? Om te minuut Usaka Boro. Ja? IBAN NL 36 Rabo 01-48-92-05-00. Ten name van RTV Razo. Doe maar een lekkere gulle donatie en dan hallo, hallo, hallo. Dan blijven we nog langer voor u. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Jawel, jawel, mooi missie. Fayou mooi. Jou mooi, chote baya. Te waka kontok. La kepofel, soso kepofel, wekisi. Want ne man boye loko, takalo. Sambou you, mooi missie. Ya, umsabi. Dus hallo. En die alle de mooi missie. Mawang spesrutu poku. Ja? Die alle de mooi missie. Mi apon spesrutu poku. Ala moi misi apokolisi nagi you.

Jawel, strakjes, als dat doorgaat tenminste, dan hebben we een studiogast hier. Ja, songwriter, componist, arrangeur. Maar, tamakong, amasa lekko uit Tsumana Eng.

En niet te vergeten, Odi aan Steve Biervliet. Biertje. Wauw, wakami brada. Steve Biervliet. Ja, en binnenkort is dan Steve Biervliet hier bij Radio Razo met zijn eigen radioprogramma. Blijft hij dus ook afgestemd en blijf hem volgen.

het is een heel lang verhaal.

0: jouw best.
1: Jawel, Archimang, doe hard jouw best. Ja, doe hard jouw best. Want oud of jong, je gaat eraan. Doe je voordat je denkt, ja, voordat je weet, dan is het gedaan. Sabito kono wakti te Tamara. Doe nou. Bika Tamara kalati. Ja, dus kono wakti Tamara, ko doe nou. Jong of oud, oud of jong, je gaat eraan. Ja, voordat je denkt, is het gedaan.

Hallo, Odi Odi. Mijn jongere zus daar in Suriname. Glenda Biervliet, Odi Odi. Mijn barrio Mojit Odi. En groetjes aan mijn schwagri en aan mijn nichtjes. Ciao.

Ja, doe mee. Met een interactieve bijeenkomst. Datum donderdag 30 juli aanstaande. Tijd van 1 tot 5. Inloop is 12:30. Locatie No Limit. Geldershof 80 in zaal 2.3. Het gaat over het Drieluik en ze hebben het over van overleven naar herstel. En de verzorgers zijn Urmi Maknak, Durwin Lynch en Peggy Anais.

0: Hallo.
1: Ja, en ik vraag me af, als dit telefoonnummer door een vrouw gezongen zou worden, ja, wat haar tekst daarin zou zijn. Ja? Begrijpen jullie me wel? De man zingt, you, non natimi coro ete. En wat moet de vrouw dan zingen? Hallo.

Radio Razo. Met ons programma Jaji Draai. Gepresenteerd door Merre en Riek.

Jawel, jawel, Arkiman. Ja, het antwoord komt helemaal vanuit Suriname. Het antwoord komt helemaal vanuit Suriname. Ja, voor Asingi voor daarnet. Asingi voor daarnet bij Amang. Voor Melody Travelers en Asingi van Oana ten Koro. Weet je toch? En als een vrouw zou zingen. Ja, wat? Hallo, Anabitaki. Als een vrouw zou zingen, dan. Ja, nat mi katoen. Ja, katoen, katoen. Toren, dat jij bij katoen, katoen plantage. Mikado. Zeg wat lekker in de katoen.

0: Jawel, Arkiwang. Zo aanstonds beginnen wij dan met het beloofde interview. Hij zal zich straks zo meteen aan u voorstellen. Ja, en dan gaan we lekker 20 minuutjes bezig zijn. 20 minuutjes, half uurtje bezig zijn. Ja, dus niet zo nieuwsgierig zijn. Zo meteen weet u waarover het gaat en over wie ik het heb. Ja, dus de phone stand by.
1: It's Antoine on the beat. Anyone can fall in love. Op je arkitori.

0: Jawel, u Artjengba. Mooi oma, sayetai. Hallo, wacht even rustig, u dat die. Isabi toch? Aan uw beurt, ete? Isabi. Oké, Artjemang, te gast. Zoals ik het eerder aankondigde bij het begin van mijn uitzending, heb ik een gast. Maar even kijken, joh, dat dadelijk aan nieuws op Jens. Want ook die naast Pavatori, dat nieuws op Jopo, te kon abra voor minuut ba. Ik kan het voor staan gaan zien. Maar in ieder geval, ik ga alvast beginnen. Heren, zijn jullie ready? Zijn jullie ready? Als jullie ready zijn, kunnen we alvast beginnen. En dan hebben we even een break, zo meteen. Van 3 minuutjes en dan gaan we lekker verder tot waar we komen. Ja, tot waar we komen, want de heren die zijn op doorreis. Drukte, boy. Mooi inbreken, laat je gewoon. Dus je hoopt dat je naar Fedora gaat gaan zeggen, want boom begin je moest niet naar Fedora gaan zeggen. Dus al die wagens, bromfietsen, fietsers, mensen die lopen, die moeten op die limousine heen lopen. We gaan vinden, passie. Weet je, luisteraars, Artimang, jullie moeten dit alleen maar meemaken. Jullie moeten gewoon beleven wat hier gebeurt voor de deur hier bij Groeneveen nummer 94. Hoor je wat? Horen jullie wat daar? Hoor je zelf een beetje? Artie, hoor je zelf? Ja of ja? Je hoort niks. Hallo.
1: Ik hoor je
0: wel. Ja, hoor je me? Je hoort me niet?
1: Nee.
0: Koel ik een kabel even? Even kabel zo boem. Want even kabel zo boem, dan ignoreer je me. Of zo omkijken even. Dan moet je deze nemen. Artje man, ja? Als hij zit, kom. Ja?

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Yes, yes, yes, yes, Archibang. Daar zijn we weer, daar zijn we weer. Ja, en ik ga beginnen. Wil je Remy toch?
1: Ja.
0: Oké. Broer, ik wil het even in een microfoon, maar om te in een microfoon met mijn verstand even. Ik ga je even meer even gaan hierin. Ik ga dus een knopje in zullen aan en ga je. Je hebt ook een man, je moet even verder op. Om te kunnen zoeken in een systeem, ik heb het ook dan alles maar ook de Archibang kan hier zo.
1: Yes, yes, yes.
0: Het wel is
1: yes.
0: Oké, ja, jullie boom.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Je ook jullie boom, wauw. Ja, jawel. Dat na je tori en dan zo meteen dat we beginnen even, maar we kan je brada komen naar Ini. Dan gaan we een mooi Zwitser Afrikaan voor brada Srefi.
2: Always count your blessings. Smile and be strong even when you're not happy. Keep your head up like Bob and Macafelli. Never give up in a life even.

0: Jawel, Archimang. In de studio, brada. Mino had tegen hoeveel braden. Ik moest op de pokoe van brada. Dat was ongeveer. We jaren toch, we jaren op de background tape. Dat was ongeveer zoals ik bedoel. Brada Alfas, welkom. Alleen toe brada, maar naartoe brada Jaso.
1: Ja,
0: en naartoe pokoe man, zou me verstaan. En dan de man, echte van je op, zei je idee. Voor de luisteraars, ja, die mijn gast van vandaag nog niet kennen, hij is hier. Hij is een componist, arrangeur denk ik, en schrijver van Surinaamse popmuziek, waar je bij kan dansen, maar ook bij kan huilen, omdat zijn muziek ons cultuur belichaamt en ons eer rijkelijke en een eerlijke en rijkelijke boodschap toedient en of bijbrengt. Dus dat brengt hij aan de ziekenhuis aan zomaar. Ik heb het ook straks even gehoord dat hij de long weer een soort van dat hij. Nou, ik kan op een skopu en op een skopu. Nou, op een skopu, die ook kan tjari en die ook kan tjabra ook toe naar de wang die ik kon naar bakka. Brada, ik ben roo, Odi.
2: Nee, maar
0: ik wil
2: ook toe.
0: Oké. 100%. En dan gaan we weer terug.
2: Je denkt naar Antoine Jou.
0: Antoine Jou. Artiman, hoe heet toch Antoine Jou? En deze man, ja, je kan hem ook kunnen googlen via YouTube.
2: Zeker.
0: YouTube, dan heeft hij heel wat nummers daarop. En dan, hallo, dat weet je precies zo. Ja, want dan krijg je hem ook gelijk in beeld. En hij is ook met een compagnon.
2: Ja, en
0: mijn
2: naam is Randall Damburg.
0: Rendel Damburg. Oké. Oké, dan moet je door, want dan moet je wandelen. Maar wat moet je daar achtergrond zien? Oké. Ook aan de FB-volgers, ja, de Facebook-volgers. Jullie hebben je eigen netwerk. Ik heb mijn netwerk. Maar wie is Antoine eigenlijk en waar komt Antoine vandaan?
2: Zo, mooie vraag. als eerste mag ik Grantang het met jou en alle de followers die zij zien, die zij doen live, zo zeggen Grantang en welkom in de live DC. Antoine is een jonge man, een jonge getalenteerde man. Ja, wat maar wie een man kan ik ook zeggen. Sranaman. En ja, hij woont in Amsterdam. Hij is een BBL-student. Hij is vader van een lieve zoontje. Dus dat is Antoine. En Antoine slaapt met muziek en hij werkt in de muziek. Dat maakt het eigenlijk voor Antoine Jou.
0: Wauw. Mondvol. Oké, en maar voor zoeken naar de brada. We gaan daar even naar jou eten.
2: Okay.
0: Ja? Ja, wat doe je allemaal? En hoe is het allemaal begonnen? Van waar die inspiratie?
2: Zo, mooi. Het is een hele long story, als ik het zo kan zeggen, maar we chatting.
0: Yeah.
2: Van mijn motivatie voor mij. Bedoelt dit motivatie voor mijn Suripop song of voor alles?
0: Alles. Want de spullen zijn opzij, doe jij het?
2: Precies. Klopt niet helemaal. Nou, we moeten apart. Oké. Mijn motivatie voor Gomorrah Farah in Alibi. Mijn tijd schrijft altijd. Ik nou alleen zo mogen op de grond tapen. We zijn maar één keer op aarde. En als Garo Gie want talent, moet je wat van maken.
0: Ja.
2: In ons donangen. En dat motiveert me alle jaren voor Gomorrah Farah. En als je met dat oorlijk belakabuba. Hoe we achterstand te eigen about de ontwikkeling en zo te deden hoe halen in en hoe door een mooi level in Grondtapu, maar we moeten verder gaan.
0: Wauw, mooi. Absoluut. Ik oefen de antwoord.
2: No. Je verrast me, dan ga je vragen.
0: Oké. Wat is je doel en wat wil je hiermee bereiken? Dus met Antoine, hoe wil Antoine verder gaan? Het gaat niet specifiek om een nummer, maar over wat nog komen zal en dat soort dingen. Dus wat is jouw doel eigenlijk?
2: Ja, mijn doel is sowieso, zoals ik net zei, maar mijn focus is meer op jongeren. Mm-hmm. Jongeren. En sowieso iedereen, want we lopen daar gewoon, ik kan opschieten met iedereen, ik kan opschieten naar biggie smart, chinengre, naar jongeren. Maar we gaan met dat je de jeugd is de toekomst van morgen. Dus op het moment dat je investeert in een jeugd, dan is dat ook Atamara voor de verzeker. Dus mijn doel is om jongeren, isabi, jong black boy, jongeren voor Suriname vooral, voor Suriname achtergrond, me wat motiveren om, ja, naar alles aan samen doen, motiveren voor deze refkansje dat je, hey, we kunnen het. Want ik moet eerlijk geven, bepaalde samen samen doen in een samenleving, samen draaien toe. Ja? Like, bijvoorbeeld als jullie pop, we komen daar, maar ik zeg dit alvast, en dat een vraag de chinse in de buurt voor een doel, dat je alles samen doen, maar probeer en jongeren en benaderen me en dat je van, boy, nou, collier man, dat zou je doen, ja toch man. Boom, je ja, bent, dat je jong bakaboy je ook kan halen. Maar je bent, dat je jong blakaboy je ook kan scopen of doen zo wat samen. Met eigen dat nooit een onderschat tussen Refi. En dat na Assange mee doen. Mijn man zorgt dat hij ook man en ook kan.
0: Oké. Oripunt even. Ja, mijn man en compagnon even.
2: Ja.
0: Ja. Meneer. Aneem, ik heb iemand. Ik beschrijf aan Refi toch? Ik beschrijf aan Refi.
1: Oh, Rendel.
0: Ja, juist. En dan een. Zal Rendel het doen in een systeem?
1: In
0: een
1: systeem voor.
0: Ja, in samen met Antoine.
1: Oh, oké. Okay. Mij persoonlijk, mina dans, maar ik ben professionele danser. Ik ben danser geweest in Suriname en ik dans ook hier. En Antoine zat nu aan het eten. Maar door Asuripop gebeuren en mina man, meneer Takfuru. Meneer Takfuru, maar ik ben meer iemand die dingen doet, snap je? En Antoine zat tak nou aan ze doet dus. Die amande bezig is het als jullie pop, maar als je dacht, hé, kon je me nou zitten als jullie pop clip en zo, voelt zit bepaalde zijn, dan dacht ik, ja, oké, ik ben er sowieso bij. Dus na zo begin zitting, maar hij doet de meeste dingen, maar ik heb hem ondersteund voor zit dat clip, zit dit programma, zit konnetjes. Dus dat hebben we samen gedaan, maar ik ben meer danser. Oh. En nu loop doe en dit gebied voor dansen, nu meer gewoon te poppen ook, te maken. Het gaat meer om dansen en meer Anton ondersteunen in als jullie pop gebeuren.
0: Oké, okay. Ja. Okay, dus is eigenlijk nog een compleet pakket eigenlijk. Ja, dus ik ga doorheen. En mensen, u heeft het gehoord, gaat over een nieuw nummer. Ja, en die hij wil presenteren. Ja, voor hij heeft een project in gedachten. En zijn project is de komende Suripop.
1: Zeker.
0: Suripop. En ik wil hem vragen van, wat heeft hem bewogen, ja, om aan Suripop te denken? Ja, heeft hij eerder het idee gehad om ooit eens een Suripop nummer te schrijven of te gaan doen? En is het een eerste Suripop nummer? Komen er meer? Al die vragen wil ik weten van Antoine.
2: Zo, het is niet mijn eerste keer. Eerlijk gezegd, het is mijn eerste keer. Ik had, laat zeggen, de laatste. En ja, hoe kan ik zeggen? De laatste had ik ook meegedaan. Vorig jaar had ik meegedaan met Suripop. Maar ik zeg altijd, te ayuru doro, dan gaat het gebeuren. En ik was niet voorbij. Ik was in de selectie, bij de eerste. Maar het was ook meer. En dat me denkt dat dit is eigenlijk mijn laatste jaar in Suriname. Dus make me try a look over. Is dat beter? Want ik moet heel binnenkort starten met mijn studie. Dus ik ga zo meteen uitlanden. Ja. Dus make me de nono. Dus die andere leuk dacht ik van oké. Okay. Nou, dat was hem. Me proberen. En zo. Maar toen ik hier was, dankzij mijn big brother ook toe, Orfeo Ju, die heeft me gemotiveerd. Vanuit Suriname kreeg ik een call. Hij zei van, nou, ze zijn zo ver. Ga je van het jaar meedoen? Ik dacht, nou, maar die ben je de man, zei Tandrafe. Is dat niet? Ik dacht, ik heb toen zien aan bepaalde samen. Ik dacht, maar die ben je de man. Ik dacht, no. Het is mogelijk. Weet je, wie is hier in Holland? Probeer het ook. Toen zei ik van, nou.
0: Ja, klopt.
2: Meedoen. Dus toen heb ik daar mijn werk gedaan. Wie doet Aroko?
0: Oké, want we net in Takwasa niet, dan ben ik aan jou. Gaat het zo aan toe? Dus je kan niet gewoon een nummer schrijven en dat ding je in. Dus het wordt eerst wordt geselecteerd.
2: Ja, zeker, zeker. Want er zijn eigenlijk honderden mensen die hebben meegedaan. En ze hebben het ook geschreven. De beschrijven ook dat die TK nummer 12. Er zijn honderden mensen die meedoen. Isabi, Wallos, maar voor verschillende prijzen online. En ook fysiek. San SND in Pokugo. Je gaat eerst een lied moeten inzenden. Je zingt een potie. En met tekst en vertaling. Als het misschien in een andere taal is. En dan wordt het dan gestuurd voor Suripop online. En dan worden de beste gekozen. Dus ik me denk dat ook rand aan je dat ik in de top 12.
0: Oh, ja man. Ja. No, bij deze, ja, want dat die stel je vraag. Dat heb je toch?
2: Ja.
0: Dus eigenlijk gaat het maar om 12 deelnemers per keer bij Suripop.
2: Per Suripop, maar 12 mensen. Uit de honderden mensen.
0: Wauw.
2: In liederen sturen worden.
0: Nou, alvast hier, maar Artima, hoe jij hebt toch? Monaco nog een beetje braden zien, man. Monaco nog een braden zien. Jawel. Jawel, hè? Ja, zeker. Oké, dat vraagt dat in af. Kom maar op.
2: Wat?
0: Ja, en ik heb het ook al gevraagd ten aanzien van je toekomst. Als we meer nummers te horen krijgen. En ik heb ook een vraagje aan jou. Ben je bereid om straks even gewoon a cappella een nummer
2: 100%.
0: Voor de luisteraars te doen? Maar ik wil even de mensen verwennen. Ja, met het nummer wat jij, zeg maar, opgestuurd hebt voor Suripop.
2: Yep.
0: Ja, vind je dat goed?
2: Ja, zeker.
0: Oké, Artie man, Uteki, Yesu Artie. En Omaxabi, dat Apokolisi, ja, al die gedurende 3 maanden gewoon nummer 1 heet Jasona Radio Razo naar een programma Jaji Drai. En in rekening toe, ten begin, met begin aan Adisi. Mijn eindig aan Adisi.

0: houd dit in de gaten, houd in de gaten, houd in de gaten. Ja, en dan ik kan Lukaman ook doet op YouTube. Make me sure you, familie lobby you. En ja, hallo. En dan ba, morgen deed sabi, om sabi en om bigi ordisi in de gaten. Hoe volg aman, hoe like aman op social media, hoe like aman is belangrijk dat hoe like aman. Mega man kies boom boom reviews voor u nu. En dan heb je ook naar zo, we power rooster even. Jawel, en nu ga ik even weer terug naar mijn broeders hier. Hi, brother. Ja. Moet dan gewoon even bakken.
1: Ja, ja, ja.
0: Want eigenlijk. Zijn wij hier, ja? Nou, als je. Maar. Ben je er aan boskopen?
2: Zeker. Zeker.
0: Nou, aan boskopen. En dat nu, want je ook in de artiman. Taki. U artiapoku boom. U stom, dan artiapoku boom. Ja, en dan artie u wang. Omdat hij nou mooi zingt. U artie de woordtoe. Woordtoe voor woordtoe. Dan pas uw man begrijpt. Dan pas uw man tak over als zingt. Ja toch? En ook krachtig hoe schrijf ik, ook krachtig makandra. Bigibra, die zie ik ook een master gado geen agenade. Prijs aan man dat allemaal de binnen, allemaal van de binnen, at 12. Dus sowieso, een man die zie hoe je een boel voor vap goed is eten, van zingen is eten. En om te empowering, ze hebben toch om te empowering. En uiteraard, middag feestje met jou zo. En is bij mij te gast, dan wil ik een boek als nummer 1 hebben. Is dat toch? Dus dat naar mij. En we hopen dat ding, de juryleden voor. Wacht die. Maar vast aan tegen. So, wacht die. Ja, vast aan tegen. Van een man is jurer eigenlijk voor ons matron nummer 1. En mijn artie toe. Want die geworden als een. Van een middag is aan. Als een feestje daar. Is dat toch? De mijn rok aan een feestje. Feestje
2: nemen. Nou, laten we maar hopen dat ietsje maar meer op vertrouwen in de organisatie, dat de juiste smaak naar de jury. En is dat dat de dan wat creatief voor Arki Aboskopu. En het gaat ook meer about, ik ga ook toe, wat ze meenemen naar performance. Af vast van de vocalisten, een perform, den poku, dat nemen ze sowieso mee. Ja, en sowieso de world to view, de look at performance, de look at crossy. Er zijn verschillende prijzen wat je ook kan winnen. Best dress, best performance. Maar like a titelsrevie, dan moet het echt een all-in-one zijn.
0: Oké, maar look nou, maar stel, ik kan nou een mooi boskopen, hè. Stel maar hier. Ja, nou, echt wel mooi boskopen. Maar nu, je moet Google perform als een isi. Ja? Dat zijn we naki. Daarvoor over.
2: Nou, if zijn we naki en die doen alles aan de rapen, dan hebben we punten. En dan heb je de punt wie is de kakba. Dus daarom ik de DDC.
0: Nee, maar aboskopu et taki. Aboskopu et taka aan jou. En de man artu afesik ba de man sabat no. Amang sa is nap dape. Ja? Asan sa mit amang dape no no de. Ano amang. Dus nou, eigenlijk, sabi dok, amang nerveus even. Maar de man artu, de man sabiu dat no. Ana amang dat die. Sabi dok, maar in Amerika no walibisma. Is dat weer toch wel een beetje, maar een tien zijn we kan dat geen info en zo.
2: Eigenlijk tien zijn meer aan die mijn faces na te eten en zo. Want die sabah man, is dat weer aan zijn gozo. Het gaat eigenlijk meer about a performance voor een netjes revie. En daarom zei ik, voor kantek aan nummer 1 moet het wel een, is het all in one. Weet je, a word to tranga, i performen boom. En ja, en i singen mooi. Is dat weer toch, i singen mooi en is dat weer toch connect.
0: A connect, oké.
2: Want ik kan singen, dat is snap naar one code of praise, maar eigenlijk like singen man. Dan heb je punten daar laten vallen. En daarom heb ik Nono, zo mijn biggie brada, Orfeo Ju, Nanga na Omi Ju, Michinsa, dus maar de vocalist of me. Nono ook bijna strak, na dee baka dee we oefen, Nanga a orkest, Nanga a heer organisatie voor Suripop.
0: Wow.
2: Ja.
0: Mooi. En dan blijf je nog meer nummers doen voor Suripop? Of ga je, want je hebt ook je eigen dinges die je doet, hè?
2: Ja, zeker.
0: Je solo dinges.
2: Ja.
0: Heb je een band die je begeleidt, een vaste band die je begeleidt? Of een tijd gewoon een paar muzikanten die je gewoon bij elkaar verzamelt? Goede muzikanten.
2: ik kan niet zeggen dat ik standaard aan muzikanten heb. Want ik doe ook Twantje Zingerenboodschap. Ik doe Zingerenboodschap heel Europa, Suma sabi sabi ik bij je niet social media ga je gelijk zien dat oh nou moet jij doen als zingende boodschap ik doe zingende boodschap in Parijs België Nederland alles zie wil ik meedoen dus dat doe ik op mezelf maar in ja in de einde van jaar ben ik van plan minus apa aan motivatie mop ook gewoon akko één keer mijn start ook toen aan wat kaseko band en we zingen voor jaar poku we zingen bigisma poku we zingen gospel alles aan qua wang is dus dat is ook een van de dingen wat ik op schema heb dus waar wat ik is maar ojere solo songs mee yeah. Als leader van de Jew family yeah. waarmee we al bezig zijn yeah, dus behalve yeah. dat die mijn go ook toe like one band leader want die bedoel ik bij Instagram mijn baat mijn eigen band bij Instagram Antoine and the Friends en we gaan dan we gaan lekker door daarmee.
0: Oké, okay, mooi.
2: Bakassi Uri Pop.
0: Nee, mooi, Tori. Maar ondertussen, dan Uri Pop na alle jaren of om de 4 jaren?
2: Denk om de 4 jaren.
0: Om de 4 jaren, oké. Okay, dan ik hoop dat ondertussen, voor ik naar Uri Pop, die je begin de basic banana, want als Uri Pop nummer.
2: Kan ik wel niet beloven? Minus af, ik moet.
0: Ja, je hebt het eer.
2: Dank je.
0: Je hebt het eer. Ja. Nou, maar, dus eigenlijk heb ik geen vragen meer. En dan heb je nog wat te zeggen eigenlijk?
2: Zo, graag niet bij een backup story eigenlijk. Of dat je een reden zei, dat ik misschien op een zie. Want eigenlijk is Stella vraag maar vergeten voor Goeina recht en dat die aan motivatie. Ja. Bakken op je vraag was meer aan motivatie. Zei dat ik niet bezig ben qua jongboy. Maar als ik het anders kan zeggen, aan motivatie, bakken op een zie. Eigenlijk naar mijn voorouders. Weet je, ik ben ze zo dankbaar dat die de day medaille bij. Want na via ding eigenlijk
0: ja,
2: aan familie bestaat. En het was niet makkelijk. Dat was namelijk zo. Eigenlijk aan titel dat ik make me sorry for me love you. En if je dat in haar Frans me missing tak, you create me one for make throw me one make impressive. Het was namelijk zo, mijn oma, naar mijn opa, ze mochten niet in een relatie zijn, maar me af, want van wie ik me af voor mijn oma zei, en mijn oma maar altijd ten associatie de go voor mijn oma. I go for me oma wa antan lisi tak mi bari nanga boy disi uno one you nanga boy disi una foto negre uno one you nanga ho wantra sma hoon uani nanga moro lefty kleurs ma moro gudumang moro stabil sma weet je en mi oma sip echt gekozen voor de liefde en die dene ma moro ana mateka fon for moro heeft ze dan samen met mijn opa hebben ze besloten voor lowe go na marowena de tuma lowe gwe en daar abedanga wan chimba van 2 jaar mijn eerste tante en abedanga bere ook te voo want tra tante of misala tante mari en also ishi den to mango mi oma na mi opa go set wan libi na mongo en zo baka anderhalf jaar mi afo sens ko to gemi oma tak mi opa ja ontvoer mi oma en zo en dis ko to do ros ko to tak nei sa wesi jana wan big dama sang elibi na ngema na oso mi oma tak atifan politi mi mano wan acceptera relatie disi ma ik ga ni anders ik kies voor de liefde en ik blijf hier in Marowijne dus tdd mi mag karmis ref wan ma wama wina man, wama wina ching. Na dankzij mijn oma en mijn opa. En daarom heb ik me een titel die me tijdens me schreef, dat ik waarover ga ik schrijven? Me denk ik, Atori, a bron voor a familie. Dat ik, weet je, maakt niet uit per jude, moet dan achtervolg je, moet wakken aan je en moet lopen je. Ja.
0: Wow.
2: Dat na een story, dat na een motivatie.
0: Wow. Een heel goede motivatie, brother. Ja, man. Ja, beter zou niet kunnen. En heb je nog meer verhalen die je kan opzetten in muziek?
2: Ik heb het niet meer gewoon video op en me leg duidelijk uit. Sana motivatie, baka apoku. En je gaat niet geloven. Het is zo viraal gegaan op TikTok, op Facebook, op Instagram. Misschien is het dat, wow, me brengt dat naar gewoon mee praten. Atori is gewoon naar de grond op me afvastvallen en smal lobben.
0: Wow.
2: Alla misschien gromit dat ja.
0: Oh, nou, misschien is het een groot. Ik heb mijn collega ook zo. Mera, je hoort het, hè? Ga je bellen? Bel. Als je belt, bel direct, ja? Want in de laatste moment, want hij er ook weer zo meteen. Het is een groot king. Ja, Artiman, we hebben ook een toalese. En om Sabi, dat ja zo, we hebben ook vaker. De collega's, misschien ook later, van 5 tot 7, nu RA. Deze refie, sowieso, zou liever baka, de mijn potjaar, gaan we komen ervaren. Dus, dit wordt een hit hierbij. Jadji Drai, Radio Raso. Ja, en Uma. Misschien wat Uno verving, want we Artje toe begrijpen, want we hebben weer Artje nog, hè? En dan we Artje nog ook. Maar even een man volgen via ja. Hallo. We hebben een beller. Even laten we zien wie dat is. Boy, this one. Momentje, beller, even rustig. Want als dat is nu, ik heb een probleem. Kom op, man. Boek was er met jou. Hoe was het met ons? Jammer voor de beller, ik kan helaas niet opnemen. Ik probeer op te nemen, maar ik kan niet opnemen. Wat gebeurt er hier? En hoe dat hier weer? Beller, ja, mijn scherm is zwart. Mijn scherm is zwart, ik zie niks, ik kan niet opnemen, dus een jammer. Jammer. Als je mijn nummer hebt, dan bel je me gewoon op mijn nummer en dan zet ik je gewoon voor mijn speaker en dan praten we. Opnemen, dus een jammer. Jammer. Als je mijn nummer hebt, dan bel je me gewoon op mijn nummer en dan zet ik je gewoon voor mijn speaker en dan praten we. Even if it's even

0: Maar ik ga even zo meteen doorgeven dat ik dat niemand kan inbellen. Oké, maar dan next fout. Ook even naar Rendel.
1: Ja.
0: Jouw spant door die goede.
1: Zoals ik al zei, mijn naam is niet dat ik voel mij doe naar achtergrond. Maar, ja, zoals ik al zei, mijn idee ja voor ondersteunen bij dat niet. In een studiepop gebeuren, is dat niet. Af en toe ben je, want hij ook, aan mij zei hij, push me dat, hey, nou, stop dansen in Godoro. Is dat niet, af en toe ben ik hier aan het show ook, want ik ben een comedie, zei ook, ben ik blij, want hij is dan iemand. Is dat niet, dus aan mij zei hij dat, bro, in Godoro.
0: Wacht, oripen.
1: Ja.
0: Johan Fatou, even.
1: Johan Fatou?
0: Nee, maar ik heb een microfoon met je.
1: Ik ga door je boom. Ik denk dat ze een grap eigenlijk. Want Fatou. Eigenlijk is dat niet om mijn borij. Ik schreef voor IT te meten met God doen.
2: Ik ben accepteren. Ama Abba talent.
0: Ik ook niet.
2: Ama Abba talent.
0: Ik ook niet.
2: Gide wa harika. Gide wa harika.
1: Nas. Wa harika. Kijk bijvoorbeeld. Toch? Wanneer ik zeg. Ik ga eigenlijk met een vrouw. Shaila. Shaila naar mijn vrouw. En we lezen me, we brassen die bij Ori naar een show. Dus we man voor een organisatie nodig me uit dat om Chris, kom hier een showtje geven bij Brassade. Nou, mijn tegen Shaila, tak Shaila, ik ga naar een showtje Brassade geven. Ze gaan me goed veel betalen, toch? Dus dan kan ik gaan een showtje geven, dan kan ik jou ook een beetje geld geven. Shaila, tak, ja, je wilt daar gaan om iedereen Brassa te geven, andere vrouwen Brassa te geven. Ja, hou je hier niet meer van me? Ik zeg, Shaila, rustig, is gewoon een showtje geven bij Brassade. Ja, dus sinds dat die dat die, mijn doro dappen. Volgens mij begin ik een show en gelukkig om Chris met tegen deze man. Tidem is dat je een abraza deed, maar mijn man die een abraza is. Want Shaila gaat echt jaloers doen. Dus zo, ik ga mijn man ook een abraza. Maar hoe kan je een abraza, maar in groepsverband? Alleen, hoe kan je abraza? Dus zo, ik ga mijn abraza in groepsverband. Nou, dat ben je de atorie.
0: Grattagi. Ja, en dan ook dat we kunnen traceren, want we hebben nog iets te goed van Antoine.
1: Ja.
0: Een stukje a cappella.
2: Oh. Nou, minder met de voorbereiding.
0: Daar komt hij hoor, Artie Mank, daar komt hij, ja. Ik praat even tussendoor, alleen maar dat het niet stilvalt. Is dat niet toch? En dan zo meteen dat Antoine op een vinger gaat lopen toe, zou ik tegen jou als schoolmeester een vraag. En dan Molly Begging. Ha
2: ha ha. Als je te zien, maar moet zingen, dan hadden we een pokken kunnen
1: zijn. Nou, je begrijpt zij de beste tot
2: vandaag. Nee, jij kan het wel.
1: Ja, je kan het ook.
0: Oké, joh, tjabo.
2: Kijk je, Lucas, Sam Kabar, trouwens. Nou, dan zie je papa zingen.
0: Ja, tuurlijk.

0: Wow, grand tangi. En Artiman, ja, jammer dat ik niet kan opnemen, want ik heb een donkere scherm hier. Ja, een klein technisch probleempje. Ja, en dan een excuses voor degene die net gebeld heeft, maar ik weet ongeveer wie gebeld heeft. Weet je dat? Want ik had erom gevraagd en direct ging het over. En ja, ik ben blij met deze twee gasten van mij vandaag.
1: Ja.
0: En ik zou ze heel veel succes verder willen toewensen. Dus ik bedank ze. Ja, en namens, of mede namens mijn collega thuis op vakantie, Marilyn Nelom. En ook namens de directeur Frits van Eyck hier van Radio Razo. En ik wens jullie allebei heel veel succes toe.
2: Thank you.
0: Alles wat jullie verder willen of gaan ondernemen. Je hebt nu de gelegenheid om even de luisteraars en de Facebook-volgers ook te groeten. Om goed af te sluiten. Ja. Dan zijn we toch gezegd, maar dat was dan zo.
2: Ik dacht maar zo.

0: Donc, il faut se préciser, je suis en grand temps, je suis en Nederland grand temps, je suis en grand temps. Want afgelopen ding waren we te dapper maken, we waren te Belmer Arena, we praat flyers en we waren zelf met onze mooie truitjes hier. De middenfinalist Antoine Jou. En geloof me, al lobby zijn desma gimme, alles maar ik complimenteer de tak Antoine, u lobby gasten door. Vreemd desma sam no sabi economie en mi vier al lobby echt. Mi vier ik naar Sranang, mi bede, sowieso mi goeie naar Sranang blok, maar mi vier echt naar Sranang bede en mi belobbing. Grand tang in Nederland en grand tang in Sranang. En mi want hij alles maar. De Facebook followers, alles maar social media en de luisteraar voor een radioprogramma. Dus mijn tijdje ook tot aquí. U vraag apokodisi aan, grand tangi met Guillaume Alphonse. En vraag apokodisi aan. Het is op YouTube, het is op mijn social media. Share het zoveel mogelijk met iedereen die je kent, zodat Isabi, zodat a people kan jeren apokodisi taki. Waar young boy, je doet mij ook toe. Waar strana young boy, die nou nooit vergeten bij Achmopo. Dus mijn tijdje taki, praat apokodisi en u support. Miloba support, miloba waarde. En minang mi brada Randall met ako grand tangi en alvast succes aan alle andere finalisten van CD Pop. Sosolobi.
1: Sosolobi.
0: En grand tangi hele meneer.
2: Ja, ja, zeker maar ja. Mine moyang letra finalist, mine moyang ayo. En als je bang, if je de mooi trui zal maar weer kon ja, zo echt CD Pop. Was dat voor een CD Pop meets the
0: finalist?
2: Oké, Antoine, ja man,
0: Ju. Ik ben wakka kondem, zit ik de
2: ayadoro. Hé, maar Randall, me vergeet even actie van vraag.
1: Ja.
2: Je moet pona je naar Marwina zei toe?
1: No no no, mina foto's maar foto's Paramaribo.
2: Oh.
1: Je naar. Foto's wel maar in Paramaribo me foto's.
2: Oh, je naar. Akudo let me zo.
1: Akuno?
2: Akudo let me.
1: Ja, ik weet niet wat dat is maar ja.
0: Even een connectie, mina akudo toe hè? Mina akudo toe.
2: Ja. Ja, maar je moet zien.
0: Eigenlijk mijn foto neemt eigenlijk maar mee je hebt
2: jouw aan van
0: Boskoon
2: ja ja ik heb je van meeting naar Marwina
0: Marwina
2: ja dit is Ipsabi
0: nou maar met de pd
2: ja even

0: mijn collega thuis, of ik weet niet waar ze is hoor, La Balconia. Is dat toch, want daar ben je ooit vakantie, La Balconia. Is dat toch, en de heren zijn nog hier in de studio en ze maakten al aanstalten om op te staan. Maar voor jou willen ze wel even 2 seconden zitten om jou te groeten.
1: Oké, mooi Tori. Odi Odi, Arkema en Mene Namera. Collega Furik, ik hoop dat ik duidelijk te verstaan ben. Mi Arki, Ataki, Feita Kona Fesi. En mi wan Gide Hero wan Big Up. Wan mooi singi, mi no mag Yoku. En mi hoop den Toro, Pede Mus Toro. En dat is dus nummer 1.
2: Ja, thank you, thank you.
1: Hebben ze me gehoord, Rie?
2: Ja, zeker. Grand tangi, miere.
1: Ja, en nu tjana mooi voor ook gomoro fara. En met akutangi dat toch ook gima okasi dat u dikke prezi baka voor Arki Samabif Teigunu. Heel veel succes.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Oké, gaan we groeten.
1: Doei
0: doei. Doei
2: doei. Doei doei.
0: Zozolobi. Dat heb ik ook maar.

Hey, what's up, Nita? What's up, Nita? Hey, is er Ray? Is er Ray? Is er Ray? Ja, wel, aan de Benjamin Kong. Mijn collega van New Era is al gearriveerd. Ik dacht van, hey, moet ik doorrijden tot 7 uur? Ja, maar dat zou ook geen probleem zijn geweest, hoor. Ik was aan standby om door te draaien tot 7 uur, want je weet maar nooit wat er gebeurt. Weet je toch? En dat van, nou, alafasie, want soms staan ze ook voor ons in. En waarom zou ik dat niet kunnen doen andersom? Dus, mi brada, New Era, welkom, welkom in the house. Ja. Welkom in the house. Dit ding briljant me altijd.

gekomen aan het einde van ons programma Jaji Draai hier bij Radio Razo. Ik groet al de Facebook-volgers en al mijn trouwe luisteraars hier, Amerika, Afghanistan, Paramaribo. Ja, want ze zijn er overal. Ja, zelfs in Australië heb ik een nichtje wonen en die zei van, hé, het komt niet zo goed over, maar ik volg je wel. Oké, en dankjewel allemaal en tot de volgende week. En als mijn collega hier was, zouden we zeggen... Nee, wacht hoor. Nee. En mijn broeder van New Era, welkom. En dankjewel dat je van mij wil overnemen en zal overnemen. Ik blijf je ook thuis volgen tot 7 uur. Ik heb toch niks te doen. Dus dan... en dan is het dan tot een volgende week weer. Ik ga aftellen voor mezelf. 3, 2...

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, was leuk.
4: Was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
6: Halleluja.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Via de ether of de Razos Amsterdam.
10: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo. Het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.

0: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Van het 5.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
3: Out in the street, Razo sounds so sweet.
2: Luister elke dag naar de stem van Razo. Op de 105.2 in de Ether en de 103.8 kabel.
4: Radio Zuidoost, waar wij voor staan.

0: Crown. In our hometown, Radio Raso wears the crown. Crown.
1: En voor je greedy fuleri, dan Raso, nomo, je moet proberen. Na tap na 105.2 ether, na 103.8 kabel. En voor je greedy fuleri, dan Raso, nomo, je moet proberen. Na tap na 105.2 ether.
2: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

Heb je een topic, heb je een request, let us know. Ja man, met 020-737-1301. Nogmaals, 020-737-1301. Ja toch? Misschien vandaag, misschien vandaag. Even familiebezoek. Dus checken, we checken. Zoals gewoon lekker pokoes. We zullen beginnen met 36 Mafia. Of nee. We gaan de old school in. Coolio! 1, 2, 3. Doe lekker mee met 1, 2, 3. Coolio!

in plaats van 21 seconden hebben we ongeveer 7 minuten te gaan, mensen. Ja, helaas. Maar, geen getreur. Tweede uur komt eraan. Ja toch? Nu uit Amsterdam. 020-737-1301. Heb je een topic, heb je een request? Let us know. Nogmaals, 020-737-1301. Zo is het crew.

0: in our hometown, Radio Raso wears the crown.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Raso Radio.
2: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de Ether.
3: Jon van Kamp met het NRS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Dam Zuidoost, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: ...24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Raso Radio.
9: En voor you greedy fuleri, dana raso, nomo nomo, you mu proberi. Na tap na hode tijdpunt.
10: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the New Era Radio. By the people, for the people. From us, for you. No nonsense, just real talk.

0: nu uit Amsterdam. Yeah, heb je een topic? Heb je een request? Let us know. 020-737-1301. 020-737-1301. Ja, zo was gewoon een lekkere pokoes. We zullen even beginnen met de dancehall mix voor jullie, ja. Want ik weet zeker, jullie zijn die dancehall van vroeger. Van vroeger. Van vroeger. Van vroeger zijn jullie vergeten, dus hier komt hij dan. Yeah, man. Hoe kom ik op die dingen op haar? Nu era dingen, je weet hoe het gaat hier. Yeah!
1: Misschien dacht jij iets.
0: Ja, ik dacht zo. Sorry.
1: Je tong mooi.
0: Voor Nederlands. Ik verdraai mijn tong echter. Mensen, hier komt hij dan. Old school dancehall.

10 minuten te gaan, mensen. Ja, dat was het weer voor vandaag. Elke maandag en elke vrijdag van 5 tot 7. Jullie kunnen bellen met 020-737-1301. Heb je een topic? Heb je een request? Horen we het graag van je. Let ons known dus. Nogmaals 020-737-1301. Yep. See you next week. Same time, same place. Bye bye. Swai swai.

0: live. Zelf te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: morgens vroeg tot s'avonds laat. 105.2 Eter, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Oh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

0: Jonkvankamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Food that are consistent with the human body systems. Greetings and love. We are bringing Razzle Radio live and direct.

0: Hofkamp met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Thank you very much. Thank you so much.

We're there. We're there, Rasta. We're there. No, no.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Natuurlijk, dan kan ik komen again. Doe een wenkje. Niks aan de hand.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Hey Fonsie.

Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn vast.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen